Luister, over een paar minuten houden we hier een persconferentie. Nou, er komen een hele zwik fotografen en journalisten. En die zwijmeltante van de Evening Star, die komt ook. Die is nooit een probleem. Die hapt altijd. Ze heet Mary Sunshine. Toen